0: Supermarkt Hits en Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Goeienacht.

0: Vlaams Artenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Artenne1.
2: Goeienacht.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ardennen in.
1: Goedemorgen.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemorgen.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
4: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
3: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommigen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
7: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
3: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de do-it-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint. Handy Home, de do-it-zelf-afdeling van Europoint.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
3: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die Linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
2: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
4: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
2: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
5: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
2: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag, na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
6: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bon dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
2: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms ook regen. En ook een pak frisser, rond 19 graden dan.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Heijn Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint. Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Six.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
3: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
2: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
4: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
2: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
5: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veilig stellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
2: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag, na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
6: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bon dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, dan zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
2: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maximaal rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms ook regen. En ook een pak frisser, rond 19 graden dan.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
2: Vlaamse Antenne 1.

0: Rijsbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
2: 105.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
2: 1, 2, 3.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: bevat de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be.
8: Minder praten, meer platen.

Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: radio1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
4: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
3: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommigen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
7: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket wat ik wil.
3: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eens nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Altijd waar voor je geld.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek

0: Nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ordinne 1.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
5: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bon dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
1: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms ook regen. En ook een pak frisser, rond 19 graden dan.
6: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
7: Vlaamse Antenne 1.
6: Altijd één versnelling.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mega kleine prijsjes, XXL Nutrition zuivelproducten. Alle varianten voor 99 cent.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: omgevingswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Hada, la la la la. Ah, ah, ah, schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ordene 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
3: 105.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint. Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Altijd één versnelling hoog. Vlaamse

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
3: Kla, kla, kla, kla.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Mega kleine prijsjes. Haribo Fizz, alle varianten. 99 cent.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten.

0: Schat, het water is koud.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
0: Ja, eindelijk.
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
0: Sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goedemiddag.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
3: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
2: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
4: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
2: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
5: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
2: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag, na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
6: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van die eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bon dat je echt wilt. Als je nummertje strekt, dan zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
2: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maximaal rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De Vlaamse Ardennen 1. Ja.

0: zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Mega kleine prijsjes. Albert Heijn Petit Euro Botercroissants. Vers uit de oven. 5 stuks voor 99 cent.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Schat, het water is koud.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
0: Ja, eindelijk.
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen in 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
5: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de bon dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
1: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms ook regen. En ook een pak frisser, rond 19 graden dan.
6: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
7: Vlaamse Ardennen 1.
6: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park en 60.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: sei.
1: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
2: Mega kleine prijsjes. Douwe Egberts ijskoffie. Alle varianten voor 99 cent.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor Ronse Kluisbergen en 106.3 Oudenaarde.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vandaag in 50 minuten.

Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: Albertijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring Retailpark N60 in Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Mega kleine prijsjes. Albert Heijn Petit Euro boter croissants, vers uit de oven. 5 stuks voor 99 cent.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen in. Goedenavond.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze kinderkamer, die schilder ik helemaal zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Ik moet eerst mijn serie nog afkijken, hè?
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de do-it-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de do-it-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heestert. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mega kleine prijsjes, XXL Nutrition zuivelproducten. Alle varianten voor 99 cent.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Goedenavond.

zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof van Oranje.be.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedenavond.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag, na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
5: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route ophaalt of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
1: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eens nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
6: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
7: Vlaamse Ardennen 1.
6: Altijd 1 versnelling hoger.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Antenne 1.
1: Goeie avond.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitaire, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is het topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
5: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
1: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
6: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
6: Altijd 1 versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1. Goeienacht.
6: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse. Vlaamse Ardennen in. Goeienacht.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.